hebt toch betaald om lekker los te gaan? Je hebt toch dure eurotjes neergeteld voor je kaartje om los te gaan? Ga dan los!

werd dan gedeeld door 4, 524 pi in het kwadraat BPM. Van de keukentafel in het snoer van het mengpaneel, baby!